0: Frontex in de enclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn er nog altijd aanwezig. De enclave is Spaans grondgebied. Op het WK hockey zijn Red Lions, onze nationale mannenploeg, zevende geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de zevende plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Straks spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1 uur deze middag. En de Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Zondag spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op wat regen en maximaal tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafieus. Het natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt sinds gisteren een jonge puma op. Die werd begin juli opgemerkt toen ze ergens in Polen in de bossen rondzwierf. Waar ze precies vandaan kwam, blijft een raadsel. Medewerkers van het natuurhulpcentrum hebben de puma opgehaald en ze zit nu in Oudsbergen. Het natuurhulpcentrum zoekt nog naar een geschikte permanente thuis, maar tot dan kan de jonge puma opgroeien in Oudsbergen. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Gisterenavond tegen SK Bever was dat. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt Genk naar een gedeelde derde plaats. Speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
3: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat we vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
2: Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag met tegen de namiddag ook kans op regen. En maxima overdag tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen de olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd door de Amerikanen en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de deal over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich, vermoedelijk na een windstoot. Hij overleefde de klap niet, nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. Bipost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herend. Bipost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als aan de Memorial, zegt Mathieu Goedvrouw van Bipost.
3: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen. Dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
2: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Vannacht meestal droog, met op de meeste plaatsen ook brede opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten wel toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima rond 13 graden. En straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag, met vooral in de namiddag kans op regen en maxima tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen. Nee.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Venezuela begin dit jaar. De president, Nicolas Maduro, werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodríguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde de klap niet. Nog 6 andere mensen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen van SK Beveren met 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg. Nu kon het de nul houden.
3: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
2: Het is op de meeste plaatsen droog met opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten toe. En kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minimaal rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag. Met tegen de namiddag ook kans op regen. En maximaal tot 22 graden. Zondag, wolken en zon. En ook temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne dag. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen. 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
2: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
1: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd er verwoest. Het bos staat op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu officieel als geblust. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen blijven voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde die klap niet. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
3: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
1: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de late namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: de tijdloze.
1: Het is 7:00. Goedemorgen. Het is 7:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen er ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
2: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
1: De minister van Binnenlandse Zaken, Quintin, zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor die strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. De Brusselse procureur, Moinil, zei gisteren dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Brussel nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Quintin.
3: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Is dat genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat wij leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
1: In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 623 doden geteld, zegt de lokale autoriteiten. En er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Door een blokkade van puin en ijs verzamelt zich stroomopwaarts miljoenen liter water. Die natuurlijke dam is erg instabiel en kan elk moment breken. Autoriteiten vrezen dat dat nieuwe overstromingen kan veroorzaken. Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur is daar verwoest. Jaarlijks komen er zo'n 15 miljoen mensen het gebied bezoeken. Sommige delen blijven er voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij heeft die klap niet overleefd. 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival. Dat is een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En zo'n 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek. De tijdloze.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
6: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: De tijdloze.
1: Hallo, ik ben Jens. Mijn favoriete zomerplaat is Enter Sandman van Metallica. Ik heb die live gezien op Werchter een paar jaar geleden. En nu is dat nummer onlosmakelijk verbonden met de zomer voor mij.
2: De tijdloze zomer.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Nog voor je kan denken.
4: Pas op voor die borduur.
3: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
5: Kom dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus €5 korting bij aankoop van €50.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
11: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
11: Nee.
12: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht
13: je
11: eigenlijk,
13: droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even Bol voor een swingende start.
15: De Tijdloze.
16: Een zee van tijdloze muziek.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: De tijdloze.
4: Het is 8:00. Goedemorgen.
5: De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal van de wereldgeschiedenis. Concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een groot deel van verschillende Venezolaanse oliebedrijven in handen. Goed voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. Daardoor kunnen de Verenigde Staten beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en tegen welke prijs die wordt verkocht. In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. In het grensgebied zitten ook nog miljoenen liters water geblokkeerd. Dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondente Wilma van der Maten.
6: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers. Terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
5: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. De Brusselse procureur Moanil zei gisteren dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Brussel nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is al aangeworven, zegt minister Quintin.
7: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Is het genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat we leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
5: In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
8: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook een clean sheet houden.
5: Het weer vandaag, eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen en tegen de avond kunnen dat buien of onweersbuien worden. Temperaturen tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er dan opklaringen en zo'n 22 graden dan.
3: De tijdloze.
4: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
9: Dit zijn de woorden van Lana Del Rey. Moedig zijn betekent weten dat wanneer je faalt, je niet voor altijd faalt. Falen is tijdelijk, moed is blijvend. Wat een verstandige woorden. Ik denk dat je in je leven niet... Ja, je moet moedig zijn in je leven. Iedereen vult het op zijn eigen manier in. Maar je moet af en toe ook begrijpen dat je faalt. En het is niet omdat je faalt dat je daarom niet moedig kunt blijven. Dat zegt zij in feite. En ik moet zeggen, ik ben het daar eigenlijk volledig mee eens.
4: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
3: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

0: De Tijdloze.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: Welke zangeres was de frontvrouw van de groep The Supremes voor ze aan een succesvolle solo-carrière begon? A. Diana Ross. B. Martha Reeves. Of C. Tina Turner.
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Het juiste antwoord is A. Diana Ross deed het in de jaren 60 erg goed met de Supremes voor ze solo ging.
2: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een andere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Het nieuwe schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh, man.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: De tijdloze.
7: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken.
6: Of...
7: je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
8: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Vanaf maandag elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
7: Oh, spannend. Ik zal wel al gaan slapen, zeker.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. His room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the Wilshire, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, from the dirty boulevard.
1: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: De tijdloze.
5: Het is 9:00. Goedemorgen.
6: De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens president Trump is het het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Lucas Lecluze, waarom vindt Trump die deal zo belangrijk?
7: Wel, dankzij die deal krijgen de Verenigde Staten controle over een groot deel van de olieindustrie van Venezuela. Zo kunnen ze beslissen hoeveel olie er geproduceerd wordt, maar ook aan wie en aan welke prijs die verkocht wordt. En vooral kan de VS zelf goedkoop olie aankopen. En dat is belangrijk voor de Amerikaanse economie, die erg afhankelijk is van die olie. Maar Venezuela verliest door de deal wel voor een groot deel controle over zijn eigen grote olievoorraden. De oppositie noemt die deal dan ook één grote diefstal.
6: In Brussel heeft de politie gisteravond een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. Voor het eerst namen er ook militairen deel aan de actie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
8: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
6: In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk komt thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
9: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
6: Het weer vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien en temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er dan opklaringen en zo'n 22 graden dan.
4: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een Kamderen bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken. Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke vermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: De tijdloze.
5: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
6: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Vanaf maandag elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
5: Oh, spannend. Ik zal wel al gaan slapen, zeker?

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je had ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: De tijdloze.
2: Het is 10 uur. Goedemorgen.
3: Een Nederlandse massadonor is ook actief in België. Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen verwekt heeft en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen verwekt hebben. Het zou hier gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW wil mensen die ongerust zijn begeleiden.
4: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen.
3: Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke. Dat komt door een ongeval. Er zijn voorlopig wel vervangbussen. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. Volgens president Trump is het het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Lucas Lecluze legt uit waarom Trump die deal zo belangrijk vindt.
5: Dankzij die deal krijgen de Verenigde Staten controle over een groot deel van de olieindustrie van Venezuela. Zo kunnen ze beslissen hoeveel olie er geproduceerd wordt, maar ook aan wie en aan welke prijs die verkocht wordt. En vooral kan de VS zelf goedkoop olie aankopen. En dat is belangrijk voor de Amerikaanse economie die erg afhankelijk is van die olie.
3: Het weer vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen, tegen vanavond buien of onweersbuien en temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er dan wat opklaringen en dan wordt het zo'n 22 graden.
1: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor.
1: Morgen op Maanrock.
3: Are you ready to party?

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
0: Krevel. Leef beter.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jan?
6: Ja?
5: Jan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Ja, tuurlijk
5: dat. Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
11: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 90.

0: Petra hier. Ik zou graag Tafijt van Stromae nog eens horen, want dat doet mij echt denken aan een hele fijne vakantie in de Provence. Dat werd toen grijs gedraaid op de radio. Groetjes.
1: De tijdloze zomer.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: De Tijdloze.
5: Een zee van tijdloze muziek.

0: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Schooljaar begint.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh, man.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze.
4: Het is 11 uur. Goedemorgen.
5: Er loopt een onderzoek naar een Nederlandse massadonor. Een Nederlandse spermadonor die doelbewust meer dan 100 kinderen verwekt heeft en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen verwekt hebben. Het zou gaan om 6 kinderen hier, maar dat kunnen er ook meer zijn. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap onderzoekt dat. De vereniging Donorkinderen VZW wil mensen die ongerust zijn intussen begeleiden.
6: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het vak gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen.
5: 13 studenten uit Gaza die een studiebeurs hebben om komend academiejaar aan een Belgische universiteit of hogeschool te studeren, kunnen voorlopig niet aan het academiejaar beginnen. Ze wachten op een evacuatie uit Gaza, maar ons land wil die toelating nog niet geven. Dat zegt advocaat Benoît Dont, die een van de studenten vertegenwoordigt.
7: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel in tegenover staat, mogelijk tegenhouden van binnen de regering uit. Wat dat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
5: In het zuiden van Oekraïne zijn er opnieuw Russische luchtaanvallen geweest. In de regio van de havenstad Odessa is 1 dode gevallen en minstens 3 mensen raakten daarbij gewond. Gisteravond bestookte Rusland ook de regio rond de hoofdstad Kiev. Na verschillende explosies ontstond daar een brand en daarbij zouden 27 doden gevallen zijn. Het weer vandaag opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien en temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er dan opklaringen en zo'n 22 graden dan.
3: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke vermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
3: De tijdloze.
4: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
5: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Vanaf maandag elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
4: Oh, spannend. Ik zal wel al gaan slapen, zeker?

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
4: De tijdloze.
5: Het is 12 uur. Goedemiddag.
6: Vanaf dinsdag geldt er een helmplicht op e-steps. Je moet vanaf 1 september een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, omdat die niet sneller kunnen dan 20 km per uur. Volgens Verkeersinstituut Vias is dat een goede eerste stap, maar zou een helm beter verplicht worden op alle steps.
7: Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, stel dat je bijvoorbeeld aan 18 km per uur rijdt en je maakt een kwalijke val, ja, dan kan je wel degelijk ook een ernstig hoofdletsel hebben. We hebben vastgesteld in de ziekenhuiscijfers dat bijvoorbeeld van alle ernstige ongevallen met een elektrische step 65% een hoofdletsel had. Vandaar dat het wenselijker nog zou geweest zijn om het voor alle steps in te voeren die helmplicht.
6: 13 studenten uit Gaza die een studiebeurs hebben om komend academiejaar aan een Belgische universiteit of hogeschool te studeren, kunnen voorlopig niet aan het academiejaar beginnen. Ze wachten op een evacuatie uit Gaza, maar ons land wil die toelating nog niet geven. Dat zegt advocaat Benoît Dont, die een van de studenten vertegenwoordigt.
8: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel willen tegenover staat, mogen tegenhouden van binnen de regering. Wat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is. En wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
6: Bij een grote Russische aanval, een luchtaanval in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood. Tientallen inwoners van de stad Bucha raakten gewond. Joannie de Rijke is in de buurt van Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
9: Gisteravond rond 7:50 is een Russische drone neergekomen op een bedrijventerrein ten noorden van Kiev. En die inslag, ja, die heeft een grote brand doen ontstaan, omdat op dat terrein explosief materiaal had opgeslagen. En daardoor waren die explosies zo zwaar dat die brand oversloeg naar omliggende woningen en een restaurant. Voorlopig zijn er minstens 27 doden, 42 gewonden gevallen, onder wie 4 kinderen.
6: Omdat de Oekraïnse autoriteiten vrezen voor nieuwe aanvallen, worden ook bijna 400 mensen uit de regio geëvacueerd. Het weer vanmiddag, regen en buien vanaf het westen en het zuidwesten van het land, temperaturen tot 23 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, eventueel met onweer en rukwinden. Morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten, westen en dan ook tot 23 graden.
4: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 70.

0: begint.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
0: Oh, man.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
4: De tijdloze.
5: Het is 1 uur. Goedemiddag.
6: Vanaf dinsdag geldt er een helmplicht op e-steps. Je moet vanaf 1 september een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, omdat die niet sneller kunnen dan 20 km per uur. Volgens Verkeersinstituut Vias is dit een goede eerste stap, maar zou een helm beter wel verplicht worden voor alle steps?
7: Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, stel dat je bijvoorbeeld aan 18 km per uur rijdt en je maakt een kwalijke val, ja, dan kan je wel degelijk ook een ernstig hoofdletsel hebben. We hebben vastgesteld in de ziekenhuiscijfers dat bijvoorbeeld van alle ernstige ongevallen met een elektrische step 65% een hoofdletsel had. Vandaar dat het wenselijker nog zou geweest zijn om het voor alle steps in te voeren, die helmplicht.
6: Bij een grote Russische luchtaanval in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 27 mensen gedood. Tientallen inwoners van de stad Bucha raakten gewond. De impact is groot, dat vertelt Joannie de Rijke, die in de buurt van Kiev is.
8: Iedereen is natuurlijk geschokt, want dit is toch wel groter dan een gemiddelde droneaanval. Er vallen natuurlijk altijd doden en het is heel hevig in Kiev op het moment. Maar dit is natuurlijk met één droneinslag wel een gigantisch aantal slachtoffers. Dus ja, iedereen is wel in schok. De wegen zijn nog afgesloten. De brandweermannen zijn nog altijd aan het blussen. Het is echt een hele grote explosie. Dus het is toch wel uitzonderlijk.
6: Omdat Oekraïne vreest voor nieuwe aanvallen, worden ook bijna 400 mensen uit de regio geëvacueerd. Zometeen beginnen de Red Panthers aan de match voor de bronzen medaille op het WK hockey. De Belgische vrouwenploeg neemt het op tegen Australië. Jonathan met de penningen, jij volgt de match daar in Amstelveen. Zullen de Red Panthers klaar zijn na die verloren halve finale tegen Nederland?
9: Het mag je niet ontglippen, zeker na de controverse in de halve finale. Tegen Nederland werd de gelijkmaker volgens velen onterecht afgekeurd. En die frustratie willen ze vandaag omzetten in de beste motivatie om wel het brons te pakken. Ze doen het wel met de speelster minder, want Justine Razier werd geschorst na haar uitspraken na die match tegen Nederland. Tegen het lager geplaatste Australië kunnen ze vandaag hun eerste WK-medaille winnen in bijna 50 jaar na het brons in 1978.
6: Het weer vanmiddag, regen en buien vanaf het westen en het zuidwesten van het land. Temperaturen tot 23 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige buien. Eventueel met onweer en rukwinden. Morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En ook tot 23 graden dan.
4: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. I beg
1: your pardon. Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdag deals bij Lunch Garden.
1: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
0: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt, 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes, kipmelpomoes deze week.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.

0: maken we bij Lapperre alle oren blij.
1: Jan?
2: Ja?
1: Jan?
2: Ja?
1: Oeh, je hebt mij gehoord?
2: Ja, tuurlijk dat.
1: Oh ja, dat is waar. Je bent naar Lapperre geweest voor oortoestellen.
2: Jij nog niet, hè?
1: Ik weet het.
0: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. Lapperre. Wij maken alle oren blij.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
4: Hé, maar die lust die kook, hè?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand... Met

0: Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Krevel.
1: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter. Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: De tijdloze.
5: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... Je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
6: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Vanaf maandag elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
5: Oh, spannend. Ik zal wel al gaan slapen, zeker?

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
6: Let's go!
5: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke vermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
15: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
16: Carrefour. De tijdloze.
17: Het is 2 uur. Goedemiddag.
18: De Red Panthers spelen tegen Australië. Op het WK hockey speelt de Belgische vrouwenploeg op dit moment de wedstrijd voor de bronzen medaille tegen Australië. Dus Jonathan met de penningen in Amstelveen in Nederland. Hoe doen ze het?
19: Halfweg het derde kwart staat het 1-0 voor de Red Panthers aanvoerster. Charlotte Anglebert kon de eerste strafcorner meteen verzilveren. Hard in de rechterhoek geslagen. De Belgische vrouwen controleren de wedstrijd zonder veel extra kansen af te dwingen voorlopig. Maar de Panthers zijn op weg naar het brons en dat zou de eerste WK-medaille zijn sinds 1978.
18: Dankjewel, Jonathan. Vanaf 1 september moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht omdat die niet sneller kunnen dan 20 km per uur. Volgens Verkeersinstituut Vias is dat een goede eerste stap, maar zou een helm beter verplicht worden op alle steps.
20: Er zijn in het buitenland al landen en steden waar dat men de helm verplicht heeft voor deelsteps. Dat is mogelijk met helmen ter beschikking stellen op het moment dat je ze huurt, waarbij dat er dan ook speciale netjes zijn om ervoor te zorgen dat je niet in het zweet van je voorganger moet rondrijden. Daarnaast zijn er ook heel wat plooibare helmen op de markt die ook voldoen aan de veiligheidsnormen, die je heel makkelijk kan meenemen, niet zoveel wegen en die heel makkelijk in je rugzak passen. Er zijn in het buitenland al...
18: In Ecuador is oud-president Moreno veroordeeld tot 5 jaar gevangenis wegens corruptie. Hij had geld gekregen van een Chinees bouwbedrijf in ruil voor een contract voor de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno was tot 2021 president van Ecuador. Hij heeft zelf altijd ontkend dat hij geld zou hebben ontvangen en noemt het een spel van politieke tegenstanders. Het weer vanmiddag. Regen en buien vanaf het westen en zuidwesten van het land. Temperaturen tot 23 graden vandaag. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, eventueel met onweer en rukwinden. Morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En ook tot 23 graden dan.
16: De tijdloze.
17: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Morgen op Maanrock.
4: Are you ready to party?

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Een receptje met vis.
6: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram. Plus 1 gratis.
8: Ons salmin papillot chique pas cher.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
8: De tijdloze.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, Keet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kedit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Dus ook voor klanten?
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Samen aan tafel.
13: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
12: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
14: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
15: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: De tijdloze.
17: Het is 3 uur. Goedemiddag.
18: De Red Panthers winnen brons op het WK hockey. In de wedstrijd om de derde plek klopte de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Een verslag van Jonathan met de penningen.
19: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan 1 strafcorner genoeg om de Panthers richting een brons te sturen. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK. En de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
18: Door de hitte en de droogte deze zomer is de temperatuur van kanalen, beken en rivieren in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen steeg de temperatuur tot bijna 26 graden. Door die hoge temperaturen kunnen de vissen sterven, maar ook bedrijven kunnen problemen ondervinden, zegt hydroloog van de KU Leuven Patrick Wilms.
20: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen.
18: En dat kan dan weer tot economische schade leiden als bedrijven daardoor hun productie moeten verminderen of zelfs stilleggen. Na de Russische luchtaanval op een opslagplaats van explosieven vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het aantal doden nu al opgelopen tot zeker 37. Er werden ook 50 huizen vernield die vlakbij de opslagplaats stonden. Oekraïns president Zelensky wil dat er nu onderzocht wordt waarom munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In het noorden van Italië zijn er tientallen gewonden gevallen door een hevige storm. Er is ook schade aan gebouwen en duizenden auto's. De stad Cremona in de Po-vlakte liever is het zwaarst getroffen. Daar vielen volgens Italiaanse media hagelstenen zo groot als sinaasappels. 43 mensen raakten daar gewond en sommigen moesten zelfs naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het weer vanmiddag. Regen en buien vanaf het westen en zuidwesten van het land. Temperaturen tot 23 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, eventueel met onweer en rukwinden. Morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En ook dan tot 23 graden.
16: De tijdloze.
17: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dan?
10: C'est bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
12: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
13: Oh, het is weer zover.
14: Alex?
13: Terug naar die lange meetings.
14: Je staat op mute, Alex.
13: Terug naar die eindeloze lessen.
15: Aandacht, alsjeblieft.
13: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
16: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: De tijdloze.
18: Dit komt uit de jaren 60.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsadvies.

0: test.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: De tijdloze.
6: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of... je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
4: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Vanaf maandag elke weekdag van 7 tot 9 op DHB Plus en op VRT Max.
6: Oh, spannend. Ik zal maar al gaan slapen, zeker.

0: vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus €5 korting bij aankoop vanaf €50.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar...
5: Maar nee, geen maar. Oh. Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Bro.

0: goed als nieuw. De tijdloze.
1: Het is 4:00. Goedemiddag.
2: De Red Panthers winnen brons op het WK hockey. In de wedstrijd om de derde plek klopte de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Speelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
3: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben. Dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het is het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. En ja, voilà.
2: Door de hitte en de droogte deze zomer is de temperatuur van de kanalen, beken en rivieren in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen steeg de temperatuur tot bijna 26 graden. Door die hoge temperaturen kunnen vissen sterven, maar er kan ook economische schade ontstaan. Er worden wel maatregelen genomen, zegt hydroloog van de KU Leuven, Patrick Willems.
4: In het kader van het droogtebeheer zijn we in Vlaanderen ook bezig met heel veel maatregelen. Waarbij we proberen van opwaarts meer water vast te houden, ook grondwater meer vast te houden, zodanig dat rivieren ook langer met grondwater gevoed worden. En dat grondwater is ook koeler, hè, en daardoor ga je ook tijdens warme zomerperiodes de watertemperatuur meer onder controle kunnen houden.
2: Na de Russische luchtaanval op een opslagplaats van explosieven vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het aantal doden nu al opgelopen tot zeker 37. Er werden ook 50 huizen vernield die vlakbij de opslagplaats stonden. Oekraïns president Zelensky wil dat er onderzocht wordt waarom de munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In Zimbabwe zijn bij een frontale botsing tussen een minibus en een vrachtwagen gisteren 27 mensen om het leven gekomen. Volgens de politie wilde de vrachtwagen een ander voertuig inhalen en botste de chauffeur vervolgens op de minibus. Het busje vatte vuur en brandde volledig uit. In Zimbabwe zijn er wel vaker grote verkeersongevallen. Het is een van de onveiligste landen ter wereld op het vlak van verkeersveiligheid. Het weer. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, vooral in het westen en in het centrum van het land. Eventueel ook met onweer en rukwinden. Minimaal van 14 tot 18 graden. Ook morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En dan temperaturen tot 23 graden.
0: De tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze. Well, I bet that you look good on the dance floor. Morgen op Maanrock. Are you ready to party?

0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Krevel.
10: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel. Leef beter.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 90.

0: feitloos.
1: Hallo, ik ben Sophie. Mijn favoriete zomerplaat is Ray of Light van Madonna. Als ik terugdenk aan de clip, het is gewoon een heel zwoel nummer. Het past gewoon keigoed bij de zomer.
2: De tijdloze zomer.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is €4.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
0: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
0: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
6: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
12: De tijdloze.
13: Een zee van tijdloze muziek.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nog voor je kan denken,
8: pas op voor die borduur.
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kom dat nu niet doen.
7: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
7: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
10: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Oh, het is weer zover.
12: Alex?
11: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
11: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht, alsjeblieft.
11: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
14: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
15: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeapelmoes deze week.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even Bol voor een swingende start.
17: De tijdloze.
18: Het is 5:00. Goedemiddag.
19: Op het WK hebben de Belgische hockeyvrouwen brons behaald. De Red Panthers hebben de bronzen medaille gewonnen op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de derde plek versloegen ze Australië met 1-0. Doelvrouw Emma Puvré vindt dat ze de medaille zeker verdiend hebben.
20: Als je ziet hoe we de afgelopen jaren zijn gegroeid, hoe we hebben gespeeld, hoe we dit toernooi zijn gestart en geëvolueerd zijn door het toernooi, wisten we dat we hier iets konden halen. Dus ik ben heel blij, maar ook heel trots op het team. Tot de laatste seconde hebben we gevochten om die winst over de streep te trekken, dus ik ben heel, heel blij.
19: En in het voetbal spelen La Louvière en KV Mechelen tegen elkaar. Bij de rust staat het daar 2-1 voor La Louvière. Premier Bart De Wever reist eind volgende week naar India voor een bezoek van 2 dagen. Hij zal onder meer de Indiase premier Modi ontmoeten. Politiek journalist Bart Verhulst vertelt hoe uitzonderlijk deze reis is.
21: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiase industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen.
19: India telt bijna 1,5 miljard inwoners en is dus economisch erg belangrijk. In het noorden van Italië, in de regio Veneto, is de noodtoestand uitgeroepen na het noodweer van afgelopen nacht. Er waren hevige onweersbuien met hagelstenen zo groot als appelsine. Meer dan 40 mensen raakten gewond, 4 van hen liggen nog altijd in het ziekenhuis. 10 kerken, tientallen andere gebouwen en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. En helemaal in het zuiden van Italië, in de regio's Calabria en Puglia, en op de eilanden Sicilië en Sardinië, zijn er dan weer extreem hoge temperaturen gemeten, tot wel 46 graden. En dan nog dit. In het station van Schaarbeek in Brussel kun je dit weekend gratis 11 historische treinen bezoeken. De NMBS bestaat 100 jaar en heeft er daarom bijna 300 meter aan treingeschiedenis op de sporen gezet. Van een derde klasse rijtuig uit 1933 tot de koninklijke rijtuigen en de dubbeldekkers van vandaag. Deze bezoekers waren enthousiast.
12: Ik heb er wel heel veel nog weten rijden ervan. Het is indrukwekkend.
13: Het is wel mooi zo terug de historische dingen te zien. De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
22: Een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. En ook een pedaal van ander.
23: De eerste keer is in een diesellocomotief gezeten zelf, dus vond ik wel fijn.
19: Het weer vanavond en vannacht kans op stevige buien, vooral in het westen en in het centrum van het land. Eventueel ook met onweer en rukwinden. Minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En dan temperaturen tot 23 graden.
17: De tijdloze.
18: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 80.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bol voor een swingende start.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
6: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
2: Hé, hey, maar die lust die kook, hè?
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel, leef beter.
9: De tijdloze.
10: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken.
11: Of
10: je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
12: De Tijdloze staat op met Joris Hessels. Vanaf maandag elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
10: Oh, spannend. Zal wel al gaan slapen, zeker?

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
5: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
7: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: De tijdloze.
12: Het is 6:00. Goedenavond.
13: Tadej Pogacar stapt uit de Vuelta. Dat komt omdat hij hard gevallen is. Pogacar won al 3 ritten in de wielerronde van Spanje en reed in de rode leiderstrui. Maar Karel Bertele, het zit er dus op voor Pogacar. Wat is er precies gebeurd?
14: Een ogenschijnlijk onschuldig geval van Tadej Pogacar zelf, die aan de linkerkant van de weg plots van zijn lijn afweek. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte op de grond. Op een lange rechte weg zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linkeroogkas waren duidelijk geraakt. Er was ook bloed te zien. De eerste hulp kwam snel en even leek hij opnieuw op de fiets te willen kruipen. Maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten. En toen de dokters een verband rond zijn schouder deden, stapte hij zelf recht en in de ziekenauto.
13: Oké, de achtste rit eindigde uiteindelijk in een sprint die gewonnen werd door de Fransman Coquard, net voor de Deen Pedersen. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde en door het uitvallen van Pogacar is de Spanjaard Enric Mas de nieuwe leider. In het voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Door dit gelijkspel wachten beide ploegen na 4 wedstrijden nog steeds op hun eerste overwinning van dit seizoen. En op het WK hockey heeft Argentinië zich verrassend tot wereldkampioen gekroond bij de vrouwen. De Argentijnen versloegen Nederland. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Nederland de wereldtitel niet wint. Premier Bart De Wever reist eind volgende week naar India voor een bezoek van 2 dagen. Hij zal onder meer de Indiaanse premier Modi ontmoeten. Politiek journalist Bart Verhulst vertelt hoe uitzonderlijk deze reis is.
15: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiaanse industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen.
13: India telt bijna 1,5 miljard inwoners en is dus economisch erg belangrijk. En dan nog dit. In het station van Schaarbeek in Brussel kun je dit weekend gratis 11 historische treinen bezoeken. De NMBS bestaat 100 jaar en heeft er daarom bijna 300 meter aan treingeschiedenis op de sporen gezet. Van een derde klasse rijtuig uit 1933 tot de koninklijke rijtuigen en de dubbeldekkers van vandaag. Deze bezoekers waren in elk geval enthousiast.
16: Ik heb er wel heel veel nog weten rijden ervan. En het is indrukwekkend.
17: Het is wel mooi zo terug de historische dingen te zien. De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
18: Een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. En ook een pedaal van ander.
19: Eerste keer is in een diesellocomotief gezeten zelf. Dus vond ik wel fijn.
13: Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige buien, vooral in het westen en het centrum van het land. Eventueel ook onweer en rukwinden, minimaal van 14 tot 18 graden. Ook morgen regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En dan temperaturen tot 23 graden.
12: Dit is de tijdloze.
20: Are you ready to party?
5: Ready to party, dat zijn we elke dag om 6 uur hier met de tijdloze dansant en de platen van DJ 44. En op een zaterdag dan zijn we net nog wat meer in zwier met onder andere Madness, Phil Collins, Outkast, Björk, Tears for Fears en Kate Nash op de line-up. Maar eerst The Police en So Lonely.
11: De tijdloze dansant.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Are you ready to party?
4: De tijdloze dansen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Een receptje met vis?
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De tijdloze.
4: Het is 7 uur. Goedenavond.
5: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de wielerronde van Spanje. De Sloveen, die al 3 ritten won in deze Vuelta en aan de leiding stond, is zwaar gevallen in de 8e rit. Karel Bertela.
6: Een ogenschijnlijk onschuldig geval van Tadej Pogacar zelf, die aan de linkerkant van de weg plots van zijn lijn afweek. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte op de grond. Op een lange rechte weg zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linkeroogkas waren duidelijk geraakt. Er was ook bloed te zien. De eerste hulp kwam snel en even leek hij opnieuw op de fiets te willen kruipen. Maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten. En toen de dokters een verband rond zijn schouder deden, stapte hij zelf recht en in de ziekenauto.
5: De Fransman Brian Coquard won de sprint voor de Deen Mats Petersen. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. Na de enorme vloedgolf in Nepal en Tibet woensdag zijn er tot nu toe 261 buitenlandse toeristen gered. Dat meldt de toeristische dienst van Nepal. Het gaat vooral om mensen uit India en China. Er is ook sprake van 1 Belg, maar Buitenlandse Zaken bevestigt dat voorlopig niet en zegt dat er nog altijd 3 Belgen in het gebied vermist zijn. Officieel zijn er tot nu toe 682 doden gevallen bij de overstromingen. Duizenden mensen zijn nog vermist. De ramp werd veroorzaakt door een instortende gletsjer in het Himalaya-gebergte, waarna een stroom van modder, water en puin door de valleien raasde. In Mila, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn omgekomen. Tientallen huizen zijn vernield. Correspondente Joni de Rijke ziet dat de hulpdiensten nog altijd naar slachtoffers zoeken.
7: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies, ongeveer om de 5 minuten klinken daar ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
5: En in het voetbal is de wedstrijd tussen Kortrijk en Charleroi aan de gang. Vlak voor het ingaan van de rust staat het er 1-1. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond en vannacht buien die stevig kunnen zijn, met kans op onweer en rukwinden en rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze.
1: Ja, je kan je natuurlijk zo laten wakker maken. Of je kan ook gewoon naar de tijdloze radio luisteren, want daar maak ik, Joris Hessels, jou elke ochtend om 7 uur wakker met de beste tijdloze muziek en heel veel prijzen. Prijzen zoals... Ja, daarvoor ga je moeten luisteren, hè.
2: De tijdloze staat op met Joris Hessels. Vanaf maandag elke weekdag van 7 tot 9 op DAB+ en op VRT Max.
1: Oh, spannend. Ik zal maar al gaan slapen, zeker.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 8:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sectorfederatie van krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij vreest dat de winkels zo nog meer inkomsten verliezen.
3: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box-afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
2: De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon de 8e, heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Het was vooral een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Hakon 53 prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen en dat hij er alles aan zal doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. In Milan, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn daarbij omgekomen en tientallen huizen zijn vernield. Correspondente Joanie de Rijke ziet dat de hulpdiensten er nog altijd naar slachtoffers zoeken.
4: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies ongeveer om de 5 minuten klinken der ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
2: In de hoogste voetbalklasse is de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Charleroi aan de gang. Kort voor het einde staat het er 1-2 voor Charleroi. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Met kans op onweer en rukwinden bij temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Carlos.
1: Hallo, ik ben Axel en ik kies voor het liedje I'm Still Standing van Elton John. Dat geeft me altijd zo'n zomerse sfeer, zomerse vibe. Zeker als je dan onderweg naar je werk bent en het zonnetje schijnt. Met die muziek op de achtergrond is altijd een succes.
2: De tijdloze zomer.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensenbrecht Schaaprechts. In de Hogeveenen zijn brandweermannen nog altijd in de weer om te voorkomen dat het vuur daar oplaait. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn nu, dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, wellicht ook morgen eentje van de Duitse politie. 15 dagen geleden brak in de Hogeveenen een grote natuurbrand uit die al zeker 3000 hectare heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen hun daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sector Federatie van Krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij vreest dat ze nog meer inkomsten zullen verliezen.
3: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box-afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
2: Cyprus is vanmiddag flink getroffen door zwaar stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is er uitgevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Verschillende boten zijn in de problemen gekomen voor de kust van Kaap Greco in het zuidoosten. Twee mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. En Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel overgehouden aan zijn val vandaag in de wielerronde van Spanje. Dat meldt zijn ploeg zo net. De Sloveen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar die wordt uit voorzorg uitgesteld vanwege de hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, zegt zijn ploeg. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. In het voetbal heeft Charleroi met 1-3 gewonnen op het veld van KV Kortrijk. Dankzij die overwinning gaat Charleroi na 4 wedstrijden aan de leiding met het maximum van de punten. Kortrijk staat zonder punten helemaal onderin het klassement. En op dit moment zijn er 2 wedstrijden aan de gang. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. Cercle Brugge tegen Lommel staat nog 0-0. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die kunnen stevig zijn in het westen en het centrum, met kans op onweer en rukwinden, temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Ja, Wim Schepers, dat heeft allemaal te maken met de ramp van de voorbije week.
3: Ja, want de klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,01% van alle broeikasgassen uit, maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
2: Dank je, Wim. Cyprus is vanmiddag getroffen door zwaar stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is er uitgevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Zo zijn verschillende boten in het probleem gekomen voor de kust van Kaap Greco in het zuidoosten. 2 mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. In de Hoge Venen blijft de situatie moeilijk, meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er nog zo'n 80 brandweerlui actief. 15 dagen geleden brak een grote natuurbrand uit die zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen B-box-automaten. Jannik Gijsens van de Sector Federatie is daar niet blij mee. Hij vreest dat de krantenwinkels zo nog meer inkomsten verliezen.
4: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
2: Zwaar verdikt voor Tadej Pogacar na zijn val in de ronde van Spanje vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg vanavond. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens de hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel, zegt zijn ploeg. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden. En in het voetbal zijn 2 wedstrijden aan de gang in de hoogste klasse. In Oud-Heverlee Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. In Cerkelenbrugge-Lommel staat het nog 0-0. Bij de wedstrijden is er nog zowat een half uur te spelen. Het weer nog vanavond regen in het oosten. Vannacht zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden. Temperaturen tot 18 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later krijgen we opklaringen bij temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hogeveenen blijft de situatie moeilijk, dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er zo'n 80 brandweerlui in de weer. 15 dagen geleden brak de grote natuurbrand uit, die al zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. De Noorse koning Håkon heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Zijn toespraak was een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Håkon prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen, maar dat hij er alles zal aan doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. Een zwaar verdict voor Tadej Pogacar na zijn val in de ronde van Spanje vandaag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens die hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden en dan gevallen. In het voetbal zijn twee wedstrijden afgewerkt vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven en springt zo naar de derde plaats. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelopessi, maar het was moeilijk.
3: Nou, matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
4: De winnaar is de zomer van Oya Leleva.
2: Deze zomer van Oya Leleva is de VRT Zomer 2026. Dat is vanavond bekendgemaakt. Een belangrijke

0: knipoog is naar de K3-klassieker Oja Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, zijn dolblij daarmee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, En toch wel.
2: Ja, dankjewel allemaal. Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
1: Ja.
0: Het weer nog vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum met kans op onweer en rukwinden, temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten regen en buien, later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In IJsland kon er tot middernacht onze tijd gestemd worden in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Intussen zijn de stembureaus gesloten, er worden geen exit polls uitgevoerd, dus het is nog niet duidelijk wat de tendens is. Uit peilingen vooraf bleek wel dat de IJslanders verdeeld zijn en dat ongeveer de helft van de mensen voor toetreding tot de EU is en de helft tegen. De premier gelooft dat toetreding tot de EU heel wat economische voordelen zou bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. In Cyprus is een schipper omgekomen tijdens het stormweer zaterdag. Aan Kaap Greco in het zuidoosten werd een boot door de hoge golven tegen de rotsen geslingerd. De kapitein overleefde het niet. Twee andere mensen werden met een helikopter gered. Ook heel wat andere boten langs de kust kwamen in de problemen door de zware storm. Op het eiland zelf waren er ook problemen met omgevallen bomen, stroomonderbrekingen, aardverschuivingen en ook overstromingen. In de Cypriotische hoofdstad Nicosia werd een man getroffen door de bliksem. Hij raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. In het voetbal zijn zaterdagavond twee wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de derde plaats in het klassement.
3: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
2: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Het weer dan nog vannacht zwaar bewolkt. Fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer ook en rukwinden. En minimaal rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt, met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en maximaal gaan tot 23 graden. Begin van de week wordt wisselvallig en ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.